0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: boogie with it. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij ons programma Op de Drempel van de Zondag. Gerrit Zetsema verzorgt vandaag de techniek en Ricky Schuurman de samenstelling en presentatie. Op deze zondag in de zomer beginnen we met Psalm 146, vers 1, 3 en 8. Prijs den Heer met blijde galmen. Het wordt gezongen op een andere wijze.

Vandaag houdt dominee A. Vonk Noordegraaf uit Putten de meditatie. Hij leest uit de Bijbel Matteüs 13, vers 44 tot en met 46. Het thema van de meditatie is Gevonden voordat ik zocht. Over die zoekende liefde van de Heere wordt gezongen in het volgende lied. Zijn liefde zocht mij teder.

Door genade ben ik een kind van God. Zo klonk het in het refrein. Van die genade zingt ook Psalm 103. We worden opgeroepen om Hem te loven, die al wat wij hebben misdreven, hoeveel het ook is, genadig wil vergeven. God doet de zonde weg, zover als het west verwijderd is van het oosten. Hij doet dat om onze ziel te troosten.

Het volgende lied zingt ook over troost en genade. Als zeer een woord weer klinkt met macht, wordt aan het volk dat hem verwacht de ware troost gegeven. Zo leven wij om Christus wil, te allen tijd gerust en stil, alleen van zijn genade. Lied 245 uit Weerklank, waar God de Heer zijn schreden zet.

Ook het volgende lied zingt over die genade van God. Onverdiend, doordat Jezus de zondenlast droeg. Door die genade brengt hij ieder die hem vond en door hem gevonden is, veilig thuis.

Dominee Vonk Noordegraaf leest met ons Matteüs 13, vers 44 tot en met 46. Hij houdt de meditatie met als thema Gevonden voordat ik zocht. Daarna wordt Psalm 52, vers 7 gezongen. Nu luisteren we eerst naar weerklank 423. Dank, dank nu allen God.

Beste mensen, graag wil ik met u twee korte gelijkenissen lezen. Beide staan in Matteüs 13, de versen 44 tot en met 46. En in dat hoofdstuk lezen we de gelijkenis van de schat in de akker en de gelijkenis van de parel van grote waarde. Matteüs 13, vers 44, 45 en 46. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg en van blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Met u wil ik graag enkele minuten over de tweede gelijkenis nadenken. Die gelijkenis van de parel van grote waarde. En het thema is gevonden voordat ik zocht. De gelijkenis, het verhaal dat Jezus vertelt, gaat over iemand, een koopman, die op zoek is naar mooie parels. En let op, als hij er een vindt, dan verkoopt hij die mooie parel niet aan iemand anders, om er winst mee te maken, of om eraan te verdienen, nee. Deze man houdt van mooie parels en als hij er een vindt, heel mooi en ook heel duur, verkoopt hij alles wat hij heeft om die ene mooie parel van grote waarde te kopen en, heel belangrijk, te houden. Wat wil Jezus zijn luisteraars en ons op deze zondag met dit verhaal vertellen? Nou, sommige uitleggers lezen in deze gelijkenis het beeld van een mens die zoekt en een parel van grote waarde, dat is de Heer Jezus, vindt. Andere uitleggers, en die lijn volg ik vandaag ook, denken dat het in deze gelijkenis juist gaat over de Heer Jezus, die op zoek is naar een parel van grote waarde. Dat is een mens. En als hij die vindt, verkoopt hij alles wat hij heeft. Maar, ik zei het net al, die parel is een mens. Is dat dan die parel? Nou, wilt u even met mij meedenken? Ik lees over een parel, één parel. Het staat er in het enkelvoud. Wellicht moeten we als eerste denken aan het volk Israël, Gods oogappel. Het Oude Testament spreekt immers vaak over de liefde van God voor zijn volk. Terwijl dit volk echt niet zo bijzonder was. En zo vaak bij God wegliep. Maar met dit volk, met Abraham, Isaac en Jacob, heeft de Heer een verbond gesloten. En uit dit volk zou eeuwen later de Messias, de Verlosser, geboren worden. Hij zou zijn volk, staat in Matteüs 1, hij zou zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar in de jaren dat de Messias, dat Jezus op aarde is, is er van de liefde van dat volk naar de Messias toe, naar Jezus toe, maar weinig te merken. Van hun liefde tot hem. De meesten moesten niets van hem hebben. Ze verachten Jezus. En zo kwamen langzaam maar zeker ook mensen buiten Israël in beeld. Vanaf Pinksteren en verder. En zo ontstaat uit die ene parel Israël een schat met vele parels. Tot in putten en omgeving toe. Want zijn huis moet vol worden. En zo mogen ook wij delen in het verbond dat de Heer ooit sloot met Abraham, Isaac en Jacob. Vandaag is Jezus dan ook op zoek naar mensen in putten en omgeving? Nee, een mooie parels van grote waarde gaat hij niet vinden. Die zijn er niet. Romeinen 3 schrijft erover, daar staat het zwart op wit. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. En dat zou zo blijven, als God in de hemel niet alles zou geven
wat hij geven kon. Zijn zoon Jezus. Hij was het immers die de heerlijkheid van het huis van zijn vader achter zich liet om mens onder de mensen te worden. Om de zondeschuld van mensen, van in de zonde gevallen parels, te dragen en voor hen eeuwig leven te bewerkstelligen. Om stil van te worden, toch? Jezus als de koopman verkocht alle heerlijkheid en alle glorie die hij had. En zo kon hij zondaren kopen, vrijkopen. Hij betaalde de hoogst denkbare prijs voor hen die hij vond en nog zal vinden. Hij gaf alles om de vrede tussen God en mens te tekenen. Waarmee? Dat weet u. Met zijn verbroken lichaam. Met zijn vergoten bloed. Volgelingen van Jezus zijn dan ook duur gekocht. En vanwege die hoge prijs is een gevonden mens waardevol in Gods ogen. Het is omdat hij die waarde gaf door de prijs die hij ervoor betaalde aan het kruis. Alleen zo kan ik een parel van grote waarde zijn. En de grote vraag is, ben ik zo'n parel? En als ik zo'n parel ben, leef ik daar dan ook naar? Waarom ik dat vraag? Nou, als ik door hem gevonden ben, heeft dat gevolgen voor mijn leven van elke dag. Niet omdat het moet. Gelukkig niet. Maar omdat ik van hem heb leren houden. En niets liever wil dan dat. En dat geeft, met vallen en opstaan, dat is waar, een leven dicht bij de heiland. Ja toch? Jezus als de koopman is op zoek. Heeft hij u al gevonden? Heeft u zich laten vinden? Ik weet ook wel, een parel gaat van zichzelf niet naar een koopman toe. Maar wij zijn dan ook meer dan een parel. Wij zijn mensen. En daarom de oproep, loop niet, dat doen we van huis uit wel, maar loop niet bij hem vandaan, maar loop hem in de armen. En laat dat het wonder van uw leven zijn, of worden, dat hij uw schat is. En u zijn parel. Heb hem lief, omdat hij u eerst heeft lief gehad. Misschien vindt u dit moeilijke woorden, want u ervaart het sterk, ik kan, ik wil mijzelf niet gewonnen geven. Of u voelt zich, en dat is terecht, geen parel. En dan helemaal geen parel van grote waarde. Weet dan dat uw waarde niet in uzelf ligt, maar in de prijs die de Zoon van God aan het kruis heeft betaald. En weet intussen ook dat hij naar u op zoek is, elke dag in de week. En in het bijzonder op zondag zaait hij het zaad van het evangelie. En dat doet hij telkens weer ruim en royaal, uitnodigend en liefdevol. Loop hem dan ook biddend in de armen. En laat u zalig maken door hem die 20 eeuwen geleden opgewekt is uit de dood. Waardoor mensen als wij kunnen worden vrijgekocht. Alleen zo, als we dat doen, hem biddend in de armen lopen, ons zalig laten maken, alleen zo kunnen wij de 3-enige God aan het einde van de aardse tijden ontmoeten. En als u al weet van dat leven met hem, van het vinden en gevonden worden, vertel dat dan aan de ander. Iemand die u vandaag misschien nog wel spreekt, en anders morgen. En laten wij zo met elkaar
God prijzen en loven tot in eeuwigheid. God loven, dat is goede woorden over hem, tegen hem en tegen anderen zeggen, tot eer van de Vader, de Zoon en de Geest. Halleluja. Amen.

Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Kinderen zingen verder over die goede naam. Heerlijk is uw naam. Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam.

Wij zijn arme zondaars, bedelaars, onrein, die in zonde ontvangen en geboren zijn. Als de Heer Jezus ons niet had opgezocht en vrijgekocht, waren wij verloren. Lof zij u, Heer Jezus, die in grote nood eenzaam en verlaten stierf de bittere dood. Leid ons, arme zondaars, o Heer, ter zaligheid. Gezang 175 uit het liedboek.

Jezus betaalde met zijn leven. Er zit niets van ons bij. Leef ik daaruit en daarnaar, dicht bij hem, dagelijks hem en zijn koninkrijk zoekend, zoals hij ons geboden heeft?

Het koninkrijk is van God. Hij heeft kracht. Hij kan en wil ons helpen. Hij verhoort ons gebed om Jezus wil en leidt en troost ons door zijn geest. Daarom voor hem alle lof in eeuwigheid.

Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid.

Gezang 327 uit het liedboek is een gebed of de Heer Jezus zijn lichtend gelaat naar ons toe wenden wil. En of de Geest die in de waarheid leidt onze gids mag zijn, zodat we gericht zijn op God en zijn lof zingen.

Als laatste lied het mooie gezang Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheen heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen.

Gerrit Setsema en Ricky Schuurman groeten u hartelijk. We wensen u een goede week in de nabijheid van God en sluiten af met een muzikale bewerking van Alle Roem is Uitgesloten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Hans Boot. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliesten. Evangelie, blijde boodschap. Als ik om mij heen kijk, zijn er veel kerken in ons land. Hoe kijkt men naar ons? Uitgeblust of staan we in brand? Op het Pinksterfeest daalde de Heilige Geest op aarde neer. Maar soms merk ik hier zo weinig van, Heer. Laten wij het vreugdevuur delen met de mensen om ons heen. Want wij houden het evangeliewoord niet voor ons alleen. Heilige Geest, kom in mijn leven en ik wil u vragen, help mij om samen met u het evangelie uit te dragen.

alleen, Heer, u willen wij loven. U die zoveel wonderen hebt gedaan en de wereld nog laat voortbestaan, niets gaat uw grootheid te boven. Wij loven en prijzen uw naam, o God, want u hebt de aarde voortgebracht, de natuur, met al zijn praal en pracht. U blijft steeds betrokken bij ons lot. Laten we lofliederen zingen voor hem, die heerst over alle landen en tijden. Mogen alle schepselen zich verblijden en met ontzag luisteren naar zijn stem.

veilig in de armen van Jezus. Veilig aan zijn vaderhart. Daar mag ik in vrede wonen, na alle aardse smart. Veilig in de armen van Jezus. Veilig wonen in zijn huis. Na alle aardse zorgen, kom ik veilig bij hem thuis. Daar mag ik wandelen met Jezus. Door de straten van geluk en vrede. Aan zijn hand ben ik veilig en ga ik rustig met hem mee. Hij leidt mij langs gouden wegen, waar de levensstroom ontspringt. Hij leidt mij aan de koele wateren, waar het engelenkoor al zingt. Vol verlangen treed ik nader, om te juichen voor zijn troon, om te zingen van genade, mijn geschonken door Gods Zoon. Dan zie ik mijn heiland stralen. Hij kijkt vol liefde op mij neer. Mijn kind, zegt hij, jij mag voor eeuwig wonen in het huis van God je Heer.

Er is bij ons hier een groot verlangen in ons hart naar uw grote morgen, Heer, dat wij u als koning gaan ontvangen op de gloriedag van uw wederkeer. U zult komen met de hemelwolken aan het hoofd van de hemelse legermacht, Heer der Heren, gezien door de volkeren, in al uw heerlijkheid en macht en kracht. Gij wordt genoemd, getrouw en waarachtig. Uw ogen zijn als een gouden vuurvlam. Gij zijt het woord van God en almachtig, de gekroonde koning uit Juda's stam. Gij draagt de kroon. Daar staat opgeschreven, koningen der koningen, Heer der Heren. Gij zijt de Heer in het eeuwige leven, hemel en aarde zullen u blij eren.

Ik hoorde de roepstem van de Heere der Heren. Hij riep mij te komen en te worden zijn kind, om alles te geven wat mij vasthield in het leven, verdriet en boosheid. Hij wou worden mijn vriend. Ik heb die stap naar hem toegenomen, kon niet meer verder op die heilloze weg, die weg van bitterheid, boosheid, ellende. Dus heb ik mijn leven in zijn handen gelegd. Tot Jezus terugkomt, voel ik mij gedragen. Gedragen op vleugels, door moeite en strijd. Ik weet dat Gods geest mijn leven gevormd heeft. Voor mij geen verzinsel, maar pure realiteit. Dankbaarheid vloeit uit mijn hart naar buiten. Ik voel mij krachtig door de Heilige Geest. Ben met de Vader en de Zoon verbonden. Mag mij verheugen op een koninklijk feest.

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Vandaag mag ik weer met hem leven. Mijn geheel aan hem toevertrouwen. Ik weet dat hij mij draagt en bewaakt. Dit is de dag die ik blij mag begroeten. Elke morgen en elke dag is nieuw, waarin ik leven mag uit Gods hand en mijn medemensen mag ontmoeten. Dit is de dag die God mij wil geven, die ik als een geschenk mag ontvangen om deze dag weer nuttig te besteden en opnieuw in gezondheid mag beleven. Aan het einde van deze dag gekomen, mag ik God danken voor al het goede en dat hij mij deze dag weer nabij was bij alle dingen die ik heb ondernomen.

Van u is de dag en de nacht. De zon hebt u een vaste plek gegeven. Zonder deze warmtebron is niet te leven. U hebt dit alles in uw wijsheid bedacht. De maan en sterren zijn van uw hand. Het is een groot wonder in onze ogen dat we dit alles aanschouwen mogen. We kunnen er niet bij met ons verstand. O grote God, van u zijn alle dingen. U hebt de hemel en aarde voortgebracht. De ganse schepping met praal en pracht. Hoe kunnen wij uw grote naam bezingen? Dank Heer voor al het goede ons gegeven. Van u zijn ook de vele zegeningen, waarmee u ons steeds wilt omringen. Geef dat wij ook naar uw wil mogen leven.

Dient God met eerbied en ontzag, dan zie je wat je in hem vermag. Hij is de schepper aller dingen, zijn kinderen gaan daarvan zingen. Door Gods grootheid en zijn luister leeft zijn kind nooit in het duister. Alleen door ongehoorzaamheid ontstaat verdriet en eenzaamheid. Zijn zoon is daarvoor gekomen. Die verlost ons. Door het geven van zijn leven heeft hij de eeuwigheid gegeven. O God, behoed ons, bescherm ons en ga met ons mee. Red een ieder, zodat wij u van harte zingen en juichen.

Jezus is het ware licht, geeft ons liefde, vrede, leven. Boze is voor hem gezwicht, zonden zijn door hem vergeven. Jezus' liefde is zo groot, Jezus' redder in de nood. Jezus onze grootste vriend, straks voor eeuwig met hem leven. Nooit geen pijn meer en verdriet, grote blijdschap ons gegeven. Altijd zingend bij hem zijn, nooit geen zonde meer en pijn.

Geef u als koning recht in het hart. Bewaar ons, dat wij niet leven als verdrukte. Wees ons nabij, in vreugde en in smart, zoals u steeds uit nood de vaderen ontrukte. Regeer de aarde met een vaste koninklijke hand en laat wie groot lijkt dankbaar voor u knielen. Leef dan als koning diep in mij, mooier dan goud, dat rijke pronken laat op deze aarde, dat ook hun machtswoord zich in uw lof aan u bewaarde. Wij loven alle de God van Israël. Wie oud of jong is, zal tot grote vreugd alleen zijn woorden spreken. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De wereld hoort het gezang. Amen, ja, amen.

Maranatha, ik bid u, Heer, kom spoedig weer. Met engelen, Heer, gij maakt de keer. Gij slaat de boze neer, die bracht ons alle zeer. Bij u die ik vereer, zijn er geen tranen meer. Dan wordt het als wel eer in Edens hof, met eer, wandelen met u, o Heer. Dit is wat ik begeer. O Heer, kom spoedig weer, naar u verlangt mijn hart zeer.

bidden met open handen, de handen gestrekt tot God, hem danken voor al het goede, even weg van het aards genot. Lofprijs voor zegeningen, vol liefde en dankbaarheid, stilstaan bij Jezus' handen, weg van de realiteit. Biddend de handen geheven, een rechtstreeks contact met hem, handen gelegd in de zijne, in stilte horen zijn stem. Gebed en overdenking, door Jezus geïnspireerd, net als hem biddend volharden, zoals zijn woord het ons leert.

dank voor het luisteren. Technicus Hans Boot en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Cantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, van harte welkom bij ons programma Klassiek op zondag. Vanmorgen gemaakt door onze technicus Dirk Hallee en Stineke Renes, samenstelling en presentatie. Een ochtendconcert met op het programma Wolfgang Amadeus Mozart en tijdgenoot Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Zo'n naam klinkt al als muziek. De Belgische pianist Julien Libert heeft een programma gemaakt rond Mozart, waar hij begint met een sonate voor piano solo, dan met bevriende collega-muzici een piano-vioolsonate, dan een piano-trio en een piano-kwartet. We beginnen met Julien Libert als solist in de sonate K282. Deze sonate behoort tot een set van 6 sonates, hoofdzakelijk gecomponeerd in Salzburg aan het eind van het jaar 1774. En het wordt gezien als Mozarts eerste werken voor piano solo. Julien Libert speelt op een Steinway uit deze sonate het Menuetto en Allegro.

Samen met violist Pierre Colombet speelt Liber Mozarts sonate K377, het thema con variazioni andante. Het werk was de derde van 6 vioolsonates die in november 1781 in Wenen werden uitgegeven. Dit stuk was opgedragen aan de pianiste en leerlingen van Mozart, Josefa Barbara Auenhammer. Het werk, samen met de bijbehorende sonates, kreeg 2 jaar later de volgende lovende recensie van een anonieme auteur in het tijdschrift Magazine de Musique. Deze sonates zijn uniek in hun soort. Ze zijn rijk aan nieuwe ideeën en tonen sporen van het grote muzikale genie van hun auteur. Bovendien is de vioolbegeleiding zo ingenieus, gecombineerd met de pianopartij, dat beide instrumenten continu worden gebruikt. En daarom vereisten deze sonates een violist die even bedreven is als de pianist. De opmerkingen van de recensent weerspiegelen de status van de vioolsonate in Mozarts tijd. Deze werd voornamelijk opgevat als een pianosonate, waarbij de vioolpartij als begeleiding diende. Mozarts werk is het begin van de verschuiving naar de gelijkwaardige status van de viool in dit genre.

Van Wolfgang Amadeus, nu naar tijdgenoot Joseph de Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. De Boulogne werd geboren op 25 december 1725 in Baylif op Guadeloupe. Zijn moeder was een Senegalese slavin en zijn vader de Fransman Georges de Boulogne Saint-Georges, fermier général of belastingpachter en eigenaar van een plantage. Zijn vader bracht hem op 10-jarige leeftijd naar Frankrijk en zijn ouders gaven hem een opvoeding zoals in die tijd passend was voor kinderen uit de aristocratie. Zo werd hij al gauw de meest beroemde schermer in Parijs, maar bovenal een geweldige violist en bewonderde dirigent die zijn ensemble tot een van de meest geroemde orkesten van Europa maakte. En Mozart was zelfs jaloers op zijn composities. Uit zijn opera comique met ballet L'Amant Anonyme, De Onbekende Minnaar, laat ik u achtereenvolgens horen de symfonie in Ré majeur, de aria A Finissé de Grâce, dan enkele instrumentale balletdelen. En als afsluiting een air, Rose d'Amour, een prachtig voorbeeld van de vocale muziek uit zijn tijd, waarin de gracieuze en melodieuze stijl van de late 18e eeuw centraal staat. Uitvoerende zijn het Orchestre de l'Opéra Royal en solisten onder leiding van violist Théotime Langlois de Zwart.

Van de Bologne terug naar Mozart. Zijn piano trio nummer 3, K502. Dit piano trio is bijzonder concerto-achtig door de flamboyante klavierpartijen. Maar het laat ook de nieuwe onafhankelijkheid zien, of liever horen, die de viool en cello konden krijgen toen hun begeleidende rol overbodig werd. U hoort uit dit trio het Allegro. Met Libert, Colombet en nu ook met cellist Eckhard Runge.

We sluiten de klassiek op zondag af met Mozarts pianokwartet K478. In 1785 gaf Frans Anton Hofmeister, die net een van de eerste muziekuitgeverijen van Wenen had geopend, Mozart de opdracht om 3 pianokwartetten te schrijven. Destijds een nieuwe, vernieuwende vorm waarbij een altviool het traditionele pianotrio aanvulde. Hofmeister wilde populaire muziek, makkelijk, direct bevredigend en verkoopbaar. Dat betekende muziek die amateurs thuis konden spelen. En Mozart schroomde er niet voor om dit soort lichte muziek te componeren. Mozarts pianokwartet nummer 1 in G-mineur overtrof alle verwachtingen. Maar was te moeilijk om door amateurmuzici te worden gespeeld. En Hofmeister gaf Mozart dan ook de opdracht om populairder te schrijven. Anders kon hij het niet laten drukken en Mozart ook niet uitbetalen. Ik laat u het prachtige andante uit dit pianokwartet horen, met erbij de altviolist Mathé Soeks. We hopen dat u weer met veel plezier naar deze klassiek op zondag heeft geluisterd. En Dirk, weer bedankt voor alle techniek. Volgende week is er weer een nieuwe klassiek op zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen, daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, heel hartelijk welkom bij Pastorale op Veluwe FM. In verband met de vakantietijd wat bekendere muziek, bekendere componisten met weinig tekst eromheen. We beginnen in het Italië van de 17e eeuw met de Venetiaanse grootmeester Claudio Monteverdi. Opera's, madrigalen en veel kerkmuziek, vooral Maria-liederen en psalmen. Laudate Pueri, oftewel Psalm 113, Halleluja, loof de naam van de Heer. Door het Gabriele Consort online van Paul McCreesh met Laudate Pueri van Monteverdi.

Claudio Monteverdi, Laudate Pueri. Johann Sebastian Bach. Vandaag geen kerken, maar een wereldlijke kantate. Nou ja, inderdaad niet voor de kerkdienst bedoeld, maar God neemt ook hier een grote plaats in. Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen. Bachs werken verzeichnis 215. In 1734 gecomponeerd ter gelegenheid van het bezoek van de keurvorst van Sachsen, die tegelijk de koning van Polen was, August III. Prijs je gelukkig, gezegend Sachsen, omdat God de troon van je koning bewaart. Luister naar het openingskoor door het Amsterdamse Barokensemble onder leiding van Ton Koopman.

Het grootste openingskoor Prijzen dein Glücke Gesegnis Sachsen uit Cantate 215 van Johann Sebastian Bach. Van Bach naar Händel is eigenlijk maar een kleine stap. Het beroemdste oratorium van Georg Friedrich Händel is natuurlijk de Messiah, maar van de vele andere die hij gemaakt heeft is vooral ook de Solomon wel bekend. We gaan luisteren naar een deel van acte 3 dat begint met vrolijke muziek bij de aankomst van de koningin van Sheba. En na die symfonie luisteren we naar Spread Thy Voice Around and Mow a Different Measure Try. Het koor zingt en Salomo en merkwaardigerwijs, althans volgens mij, gezongen door een countertenor. Delen uit Händels oratorium Solomon worden gezongen door de Chœur de Chambre de Namur en de Millennium Orchestra onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón.

Ja, dat was Händel in optima forma uit zijn oratorium Solomon. Van de ene naar de andere bekende componist, want dat kun je ook wel zeggen, van Joseph Haydn. Hij was jarenlang in dienst van de Esterházy's in Oostenrijk, waar hij voor de nodige verstrooiende muziek moest zorgen. Strijkkwartetten en symfonieën, daar heeft hij er 104 van gemaakt, geloof ik. Maar natuurlijk ook voor de kerkmuziek van de familie. En dat leidde tot een groot aantal missen. De Missa in Honorem Beatissima Virgina Maria, ook wel de grote orgelmis genoemd, vanwege de orgelsolo in het Benedictus. Daarna gaan we ook luisteren. Eerst het Sanctus, dan het Benedictus uit de grote orgelmessen van Joseph Haydn. En u hoort Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox.

Twee delen uit de grootste orgelmessen van Joseph Haydn. We gaan naar Frankrijk, Charles Gounod. Dat muziek nogal eens hergebruikt wordt, is wel bekend. En dat bedoel ik in dit geval een bestaande compositie gebruiken voor een nieuw werk. Een goed voorbeeld daarvan is het Ave Maria van de Franse componist Charles Gounod. Hij gebruikt nu wel de muziek van een prelude van Bach, maar maakt toch zijn eigen Ave Maria. Het wordt gezongen door het Choir of Granville and Caius College, Cambridge, onder leiding van Jeffrey Weber.

Charles Gounod, Ave Maria met de Bach-prelude er doorheen. De uit Ierland afkomstige Charles Villiers Stanford werkte vooral in het Engeland voor en na 1900. Zijn betekenis was vooral voor de Engelse kerkmuziek erg groot. Hij schreef verschillende anthems en een flink aantal versies van de Canticles, de lofzangen van Maria en Simeon, vast onderdeel van de Evensong in de Anglicaanse kerk. We luisteren naar een georchestreerde versie van het Magnificat en het Nunc Dimittis in G. De King's Concert Choir and Orchestra onder leiding van Robert King. Magnificat en Nunc Dimittis, Stanford.

De lofzangen van Maria en Simeon van Stanford. We blijven even in Engeland en komen een tijdje later uit bij John Rutter, componist van veel geliefde koorwerken. Grootse werken zoals Gloria, Magnificat en het Te Deum. En kleine prachtstukken, een van de bekendste is For the Beauty of the Earth. U hoort de Cambridge Singers en de City of London Sinfonia onder leiding van John Rutter.

En met John Rutter voor The Beauty of the Earth zijn we bijna aan het einde van dit programma gekomen. Bert Langman en Henk IJzera hebben het gemaakt. Volgende week is er weer een pastorale. We eindigen met een klein stukje van een live opname van een improvisatie over de Psalm 29 van Sietse de Vries. Hij deed dat een jaar of 5 geleden op het Betsorgel van de Grote Kerk in Harderwijk. Wij wensen je van hier nog een hele goede zondag. Tot horens.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt

0: wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag, luisteraars. Fijn dat u weer naar ons programma Putten uit de Bron luistert. En mijn naam is Jannie Vermeulen. Ik mocht het programma samenstellen en presenteren. Maar ook u kunt samen met ons het programma maken door een lied aan te vragen voor iemand of gewoon voor uzelf. Dat kan vanaf nu per mail verzoeken. @puttenuitdebron.nl of via onze internetsite www.verzoeken@puttenuitdebron.nl. Dit kan tot dinsdagmiddag aanstaande. Goedemiddag, luisteraars. We zijn dankbaar aan onze Heere God dat u ook vanmiddag weer met ons bent. En wij willen graag samen met u beginnen met een lied dat een bede is tot onze Heere God. Heer, ik kom tot u.

Op 5 augustus vierde u, meneer J. van IJzen, samen met uw vrouw Cora, uw 75ste verjaardag. En daarmee wordt u door de ouderencommissie van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Putten van harte gefeliciteerd. Zij wensen u samen Gods zegen en zijn nabijheid toe in de komende tijd. Samen met het lied Jezus is bij mij. En wat kun je in je leven nog meer verlangen?

Mevrouw Ellevene, maar Gorter, u vierde ook uw verjaardag op 5 augustus. En de christelijk gereformeerde kerk van Ermelo en met name het seniorencontact wil u daarmee feliciteren. En u met Gods nabijheid en een goed jaar toewensen. Samen met het lied Heer, wees mijn licht. Dat u, mevrouw Ellen, in dat licht mag leven, dat wenst uw gemeente u toe.

Mevrouw Marja Brons-Nijpoer, u viert 10 augustus uw geboortedag. Maar vanwege mijn vakantie willen wij u nu alvast van harte feliciteren. En God zegen namens uw gemeente van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Ermelo toewensen. Mevrouw Marja Brons-Nijpoer, voor u is Psalm 119, de versen 1, 3 en 9. Welzalig zijn de oprechten van gemoed.

De mooiste psalmen zijn de psalmen in die oude berijming die wij nog altijd mogen zingen. Luisteraars, het volgende lied dat voor u gezongen wordt, is het lied Ik zag mijn moeder knielen. Eerbiedig voor haar Heer, ik zag haar zachtjes fluisteren, vergeef mijn kinderen, Heer.

Kostbaar zijn de moeders die bidden voor hun kinderen en altijd aan hun geloof willen werken. Een prachtig lied in het Engels, I wish I had given him more. Heren, als ik alles geweten had, had ik veel meer van mezelf aan u gegeven.

Wat is er mooier in ons leven, lieve luisteraars, dan het moment dat wij door genade en vergeven en vertrouwen in onze Heere Jezus ons leven in zijn hand mogen leggen. Ik geef mezelf aan u volkomen.

moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet? Nee, heren, u hebt ons door de kostbare Bijbel geschreven, door profeten en discipelen, in liefde de opdracht met ons medemensen over u te vertellen en niet te zwijgen om over u te spreken van uw belofte. Als wij u aannemen als onze Heere God en u alles vertellen van ons leven en om vergeving vragen, elke dag opnieuw.

luisteraars, horen wij niet alle dagen de stem van onze Heere Jezus, die voor ons, zijn kinderen, een toevlucht wil zijn? We horen toch de stem van zere wachters. Wij zijn toch die gelukkige mensen die een eeuwige toekomst bij onze Heere hebben?

Heere God, bent onze Vader. Daar gaat niets boven, maar ook niets vanaf. Daar kunnen wij alleen maar amen, ja, amen op zeggen.

Laten wij zo leren bidden als die Canaanese vrouw, die de Heere Jezus mocht ontmoeten bij de waterbron. Wat was de Heere vol van genade voor haar, maar ook voor ons.

En hiermee zijn we alweer aan het laatste lied voor u gekomen. Wij hopen dat u met genoegen hebt geluisterd. Wij wensen u een gezegende zondag toe met de klanken van het instrumentale lied Genade van God, hoe loof ik u.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De body-

0: Bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

allemaal, hier zijn we dan weer met een uurtje Kinderkerkplein. Nou, we hopen natuurlijk dat jullie ervan genieten gaan. En hou je van zingen? Ik wil namelijk graag beginnen met het liedje Ik wil alleen maar zingen vandaag.

God heeft een boek geschreven voor alle mensen, waarin we veel van hem kunnen leren. Het grote boek, de Bijbel.

In dat grote boek, in die Bijbel, staat ook een prachtig verhaal. En weet je wat je ook leest? Dat de Heere God er is, die heel graag een kamertje van jouw hart wil. Wat gaat hij daar doen? Hij wil graag in jouw hart wonen. Luister maar eens goed naar het volgende lied.

0: Hey mam, blijven we hier nog lang?
1: Ja,
0: wij blijven nog een hele poos bij de berg Sinaï wonen. Maar waarom dan? Moeten we niet verder reizen? We gingen toch naar het nieuwe land, naar Canaan? Ja, dat doen we ook. Maar eerst gaan we iets heel moois maken. Weet je, de Heere God heeft namelijk tegen Mozes gezegd dat hij dicht bij ons wil wonen. En daarom moeten we een hele mooie tent voor hem maken. Geen gewone tent. Nee, het wordt natuurlijk wel een hele bijzondere tent. Die tent noemen we de tabernakel. Dat heeft de Heere God allemaal aan Mozes verteld. En hij heeft ook gezegd hoe die er precies uit moet zien. Op een dag zegt Mozes: jullie mogen allemaal meehelpen hoor. Iedereen die iets moois heeft, die kan dat brengen. Dan gaan we het gebruiken voor de tabernakel. Nou, misschien weet je nog wel, de Israëlieten hadden hele mooie gouden en zilveren sieraden gekregen van de Egyptenaren toen ze uit Egypte weggingen. Ook mooie lappen stof en nog veel meer. En nu kunnen ze mooi al die dingen gebruiken om een prachtige tabernakel voor de Heere God te maken. De Israëlieten vinden het maar wat fijn. Ze mogen allemaal meehelpen. Nu kunnen ze allemaal aan de Heere God laten zien dat ze veel van hem houden. Iedereen zoekt zijn mooie dingen op en geeft ze aan Mozes. De vaders gaan schapen scheren. Weet je waarom? Nou, dan kunnen de moeders van die wol garen spinnen. En daar maken ze dan weer mooie kleden van. Voor het dak van de tabernakel. Ja, aan de buitenkant lijkt het een gewone tent. Maar van binnen niet hoor. Het dak heeft aan de binnenkant prachtige kleuren. Rood en paars. Blauw en wit. En er hangen ook hele mooie gordijnen. Die prachtig geborduurd zijn door de moeders. Ook allemaal met rood, paars, blauw en wit. En de muren van de tabernakel? Weet je, die zijn van goud. Het zijn gouden planken die ze aan elkaar vastgetimmerd hebben. En er zijn twee kamers in die tabernakel. In die ene kamer staat een gouden kandelaar. Dat is een soort lamp met 7 armen en 7 kaarsjes erin. En als die kaarsen branden, oh, dan is het zo mooi in die kamer. Er staat ook nog een tafel, ook van goud. En een klein altaar, ook al van goud. En weet je wat ze op dat altaar doen? Er worden hele lekkere kruiden verbrand, zodat het heerlijk gaat ruiken. In die andere kamer staat maar één ding. Daar staat de ark. Weet je wat dat is? Dat is een soort kist, ook van goud, met een gouden deksel erop. En bovenop dat deksel staan 2 gouden engelen die met hun vleugels naar elkaar toestaan, zodat ze elkaar aanraken. Er zit ook iets in die ark. Dat zijn de 2 platte stenen. Weet je nog dat de Heere God daar die 10 regels opgeschreven heeft, die 10 geboden? Nou, die 2 stenen heeft Mozes erin gedaan. Dat moest van de Heere God. Oh, het is zo mooi hè, in die tabernakel met al dat goud. Nou, je snapt natuurlijk wel dat iedereen niet zomaar naar binnen kan lopen. Mozes en Aaron, ja, die kunnen zo naar binnen. En de zonen van Aaron ook. Want weet je, eigenlijk is Aaron een beetje de baas in de tabernakel. Hij is de hoge priester, zo heet dat. En dat kan je ook aan hem zien, want hij heeft hele mooie kleren aan. Die kleren zijn ook zo mooi geborduurd. Ook weer rood met paars en blauw en wit en goud. Op zijn borst heeft hij een soort lap waar 12 prachtig gekleurde stenen in zitten. Edelstenen zijn dat. En weet je, je kan hem ook horen als Aaron loopt. Want onderaan zijn jas hangen kleine gouden belletjes. Die rinkelen als die gaat lopen. De zonen van Aaron, die mogen ook helpen in de tabernakel. Dat zijn priesters. Aaron is de hoge priester, de baas. En zijn zonen zijn priester, die mogen hem helpen. Oh, die hebben niet zulke mooie kleren als Aaron, hoor. Maar ze hebben wel hele mooie, witte, lange kleren aan. En naast de tabernakel? Ja, daar staat een hele grote, ronde bak. Nee, die is niet van goud, die is van koper. En in die bak, daar zit water. Nou, niet om op te drinken hoor, maar dat is eigenlijk om je te wassen. Want als de hoge priester en de priesters de tabernakel ingaan, ja, dan moeten ze eerst hun handen en hun voeten wassen. Weet je, in de woestijn met al dat zand krijg je natuurlijk heel snel vuile voeten. Ze lopen allemaal op sandalen. En daarom moeten ze hun voeten wassen en hun handen. En pas dan kunnen ze naar binnen. Er staat nog een ding vlakbij de tabernakel. Ook van koper. Dat is een heel groot altaar. En op dat altaar, daar brengen de priesters een offer. Soms een schaap, soms een koe of een geit. Een offer voor de Heere God. Misschien weet je nog wel dat Abraham dat vroeger ook deed. Dan maakte hij een altaar van hele grote stenen. En daar legde hij dan takken op. En dan slachtte hij een dier. En dan legde hij dat dier op de takken. En dan stak hij de takken in brand. Zo bracht Abraham, maar ook Isaac en Jacob een offer. Een offer voor de Heere God. Maar ja, nu er zo'n mooie tent is voor de Heere God, moet er natuurlijk ook een mooi altaar zijn om al die dieren op te offeren. Dat wilde de Heere God graag. En daarom hebben ze dat ook gemaakt. Nee, je kan niet allemaal zomaar bij dat altaar komen, hoor. Ze hebben een muur van witte gordijnen gemaakt. Een soort tuin om de tabernakel heen. En om het altaar heen. Maar er is één plekje, daar zijn de gordijnen niet wit. Op die plaats hangt een heel mooi geborduurd gordijn. Dat hebben die moeders weer gedaan. Weer met rood en paars en blauw en wit. En als je dat gekleurde gordijn open doet, dan kun je daar naar binnen. Eindelijk, na lang werken, is alles klaar. De Israëlieten hebben ontzettend goed hun best gedaan. En ze vinden het prachtig mooi geworden. Mooi voor de Heere God. En dan? Dan gebeurt er iets heel moois. Dan gaat die wolk van de Heere God vlak boven de tabernakel zweven. Vlak boven de plaats waar de gouden ark staat. En 's nachts geeft die wolk licht, hè? Dat weet je misschien nog wel. En dan kunnen de mensen ook in de nacht de tabernakel heel goed zien. Oh, nu woont de Heere God vlak bij hen. Ja, de mensen kunnen de Heere God niet zien. Maar ze kunnen die wolk wel zien die daar boven de tabernakel zweeft. En als ze die wolk zien, dan weten ze het zeker. God is dicht bij hen. En hij zorgt voor hen. Nu heb je dus gezien dat de Heere God heel dicht bij de mensen wilde wonen. En weet je, hij wil ook heel graag dicht bij jou wonen. Hij wil zelfs in je wonen, in je hart. Dus doe niet je deur op slot, hoor. En als die op slot is, maak hem dan maar snel open voor God.

Vergeet nooit dat God van de hele wereld houdt, van alle mensen, waar ze ook leven. God houdt van de hele wereld.

Nou, je hoorde het al, hè? Dat de Heere God van de hele wereld houdt. Maar weet je, dat is nog niet alles. Hij heeft ook een plan voor jouw leven. Luister maar goed, God heeft een plan.

Het gedicht van vandaag, dat heet Ik heb twee vaders. Nou, dat staat niet in de Bijbel, maar ze bedoelen wel iets wat in de Bijbel staat. Luister maar eens heel goed. Papa was vorige week nog boos op ons. We hadden zijn auto gewassen met een schuurspons. Laatst was ik aan het schoffelen in de moestuin. Maar volgens papa was het alleen maar moespuin. Maar weet je wat ik tof aan mijn ouders vind? Ze blijven van mij houden, want ik ben hun kind. U bent mijn papa in de hemel. U houdt van ons allemaal. De juf vertelde dit zondag in het Bijbelverhaal. Ik ben blij met deze twee vaders in mijn leven, die allebei zo ontzettend veel om mij geven. Nou, je hoort het, hè? Je hebt twee vaders. Je aardse vader, die hier op aarde bij jou woont, heeft een huis waarin jij mag wonen. Hoewel, dat geldt niet altijd voor alle kinderen. Maar weet je, de Heere God, die hemelse vader, heeft ook een huis waar jij later ook mag wonen. Luister maar naar het liedje. Het heet In het huis van de Vader. En ze bedoelen je hemelse vader.

huis van mijn vader zijn heel veel woningen. En ik ga daarheen om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik dat gedaan heb, kom ik terug om jullie mee te nemen. Dan mag je ook zijn waar ik ben.

En nu wil ik even iets heel anders. Gewoon twee leuke liedjes en een leuk verhaal. En het eerste liedje gaat over de vijf schapen.

dag naar het strand. Mama, mag ik samen met Suus een ijsje halen? Vraagt Joep. Ze zijn met z'n allen op het strand. Mama kijkt naar papa. Wat vind jij? Vraagt ze. Ah, dat kunnen ze wel, zegt papa. Gewoon goed opletten hoe je loopt en dan dezelfde weg weer terug. Joep en Suze krijgen geld mee uit papa's portemonnee. Kijk, hier ligt een meneer met een rode zwembroek, zegt Joep. Suze knikt. En hier staat een blauw strandtentje. En daar zijn kinderen een zandkasteel aan het bouwen. Rode broek, blauwe strandtentje, zandkastelen, oefent Joep en Suze. Ah, het is vast niet zo moeilijk om de weg terug te vinden. En bij de strandtent kopen ze 4 ijsjes met 2 bolletjes. Als ze zich omdraaien, zien ze de meneer die vlak bij hun handdoeken lag. Hij koopt een fles water. Oh, dat is handig, zegt Joep. Dan kunnen we gewoon die meneer volgen. Nou, Suze vindt het een goed idee. Ze wachten even tot de meneer klaar is en lopen dan achter hem aan. Papa's ijsje begint een beetje te smelten, zegt Joep. En hij neemt een grote hap. Suze is ook al aan het ijsje van mama begonnen. De meneer in de rode zwembroek neemt grote stappen. Joep en Suze kunnen hem bijna niet bijhouden. Oh, we moeten harder lopen, zegt Suze benauwd. En ze rent achter hem aan, maar dat is niet handig met een ijsje. Het bovenste bolletje valt bovenop een mevrouw die aan het zonnelicht. En die vrouw die gilt van schrik. Sorry, zegt Suze en ze rent snel verder. Joep probeert tegelijk te likken en te rennen. Nou, dat valt ook niet mee. Opeens staat Suze hijgend stil. Ik zie de meneer niet meer, zegt ze. Joep kijkt rond. Hij ziet de meneer ook niet meer. Hij krijgt een naar gevoel in zijn buik. En ze lopen tussen de mensen door en nergens zien ze papa en mama. Het ijsje van papa lekt ontzettend, zegt Joep. De druppels zitten al op zijn zwembroek. We moeten eerst de ijsjes van papa en mama maar opeten, zegt Suze. En na elke lik kijkt Joep of hij papa of mama ergens ziet. Wat liggen er toch veel mensen op de strand? En opeens zien ze een meneer lopen. Ja, die lijkt op papa. Joep kijkt nog eens goed. Ja, het is papa. En snel lopen Joep en Suze naar hem toe. Waar bleven jullie nou? Vraagt papa ongerust. Ja, we waren de weg kwijt, vertelt Suze. En jullie ijsje ging smelten, dus moesten we die opeten. Nou, gelukkig vindt papa het niet erg. We halen wel 2 nieuwe, zegt hij. Maar deze keer ga ik wel mee. Nou, je begrijpt, dat vinden Joep en Suze een goed idee. Nou, zomaar leuk. En weet je wat ook leuk is? Dat doe ik zelf ook heel graag. Dat is kleuren.

Dan gaan we nog weer even terug naar het verhaal uit de Bijbel, waarin we hoorden dat de Heere God heel graag dicht bij ons wil wonen. En dan kan hij heel goed voor ons zorgen. Heb je wel eens om je heen gekeken hoe mooi de Heere God alles gemaakt heeft? Die bloemen, de vogels, jou? Jij bent het allermooiste die hij gemaakt heeft. Kijk maar eens in de spiegel hoe mooi je eruit ziet wat God van jou gemaakt heeft. En hij wil heel graag ook voor jou zorgen. En voor al het andere wat hij gemaakt heeft. Daarover gaat het volgende liedje. Kijk eens naar de vogels.

De Heere God heeft jou niet alleen mooi gemaakt, maar je mag ook nog met hem praten. Bidden heet dat. En je mag bij hem komen zoals jij bent. Je kunt altijd met hem praten.

weet je, het kennen van Jezus is het allermooiste. Want hij is mooier en sterker dan wie dan ook. Prijs God.

0: Het uurtje is weer voorbij. Regina, José, hartelijk dank voor al het werk wat jullie verzetten voor dit uurtje. En tot jullie zeg ik, tot de volgende keer. Dag!
1: Doei!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbuks mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbugs mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik, met een glimlach om je mond, in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk

te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt. Voor altijd.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

De plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag kun je allemaal liedjes verwachten waarvan de titel begint met de letter W en dan niet voorafgegaan door een lidwoord. Bij het selecteren van de plaatjes voor dit programma werd duidelijk dat woorden met de letter W nagenoeg niet voorkomen in het Frans, Spaans, Italiaans en de Scandinavische talen. Dus hebben we relatief veel Engels en Duits in onze speellijst van vandaag. Het spits werd afgebeten door Anthony Newley, een Engelse acteur-zanger die vooral furoren maakte in de jaren 50 en 60. Zijn cover van het Frankie Avalon nummer Why kwam in het Verenigd Koninkrijk op nummer 1. We zijn nog maar net begonnen met ons programma. Dat zeggen de Carpenters ook in We've Only Just Begun uit 1970.

Wenn die Elisabeth nicht so schöne beine het, komt al uit 1930 en werd geschreven voor de revue Die Wunderbaren. Uit de tekst werd duidelijk dat Elisabeth wat moeite had met de langer wordende rokken. Billy Moe bracht het uit in 1960. Het Amerikaanse country folk trio The Rooftop Singers is vooral bekend van hun grote hit Walk Right In. Deze kwam bijvoorbeeld op nummer 1 in Australië en de Verenigde Staten. De groep was in 1962 speciaal voor het opnemen van dit nummer samengesteld.

Düsseldorf werd Lutjebroek in de vertaling van het door Christian Broen geschreven nummer Wärst du doch in Düsseldorf geblieben, dat bekend werd door Dorte. De zangeres herkende je vast als Thea Dobbs. De Nederlandse tekst van Was je maar in Lutjebroek gebleven was van Herman Jacobs. Voor degenen die geografisch wat minder onderlegd zijn, Lutjebroek bestaat echt en is een plaats in de regio West-Friesland in Noord-Holland. Jim Reeves heeft zoveel nummers op de plaat gezet dat er enkele tientallen bij zitten waarvan de titel begint met een W. We kozen daaruit What's in it for me, waarin Reeves aardig depressief lijkt te worden omdat zijn vriendin hem heeft verlaten.

We konden toch nog een Zweeds nummer laten horen, omdat het dezelfde titel heeft als in de oorspronkelijke versie, Washington Square. Het werd gezongen door Per Muurbij. Het plaatje kwam, net als dat van Jim Reeves, uit 1964. Muurbij was zowel zanger als filmacteur en had een carrière van bijna 60 jaar in Zweden. Eind 50e jaren hoorde je het duo Mieke Telkamp en Yvonne Oostveen heel regelmatig op de radio met hun versie van Whispering Hope. Oostveen werd na haar conservatoriumopleiding veel gevraagd voor het zingen bij radioorkesten. Daarna begon ze een solocarrière, maar nam ze ook enkele duetten op met Mieke Telkamp, die verder geen introductie behoeft.

Toen ik Why Not Now hoorde, gezongen door Matt Monroe, kwam het me erg bekend voor. Nagenoeg dezelfde melodie vind je in How Near Is Love en in Love Serenade, die beide formeel gebaseerd zijn op de cha-cha-cha Ai Ai Ai, een traditional die al in 1918 op de plaat is gezet. Een verwijzing vanuit Why Not Now vind ik nog nergens, maar het is hetzelfde, luister maar.

Connie van der Bos zingt een cover die wel erkend is als cover. Namelijk van Laisse un peu dormir les enfants ce matin van Guy Mardel. De Nederlandse tekst is van Herman Pieter de Boer. Het heet Weet je wat we doen? Als ik het hoor, hoor ik nog altijd de persiflage Het kan vriezend, het kan dooien van Robert Paul, waarin hij zegt, die laatste noot komt er nou nooit eens lekker uit.

Walking to Missouri werd in 1952 geschreven door Bob Merrill. Het werd een hit voor Sammy Kay in de Verenigde Staten en voor Tony Brent in het Verenigd Koninkrijk. Brent, die je net hoorde, werd geboren in India, net als Cliff Richard. Hij verhuisde op zijn 21ste naar Engeland en had in de jaren 50 aardig wat hits, ook in Zuid-Azië. In 1961 emigreerde hij naar Australië om daar een Indisch restaurant te openen, naast zijn zangcarrière. We blijven nog even in de jaren 50. Catch a Falling Star, dat bekend werd door Perry Como, kreeg een Duitse tekst van Kurt Veltz. Deze werd op de plaat gezet door onder andere Peter Alexander. De titel is Wunderbares

Onmiskenbaar waren dit de Beach Boys met alweer hun zesde top 10 hit in de Billboard Hot 100, When I Grow Up to Be a Man uit 1964. Het werd geschreven door bandleden Brian Wilson en Mike Love en in Canada kwam het zelfs op de eerste plaats. Om een Italiaans nummer te kunnen draaien vandaag, moest ik, net als bij het Zweedse nummer, ook al mijn toevlucht nemen tot een plaatje dat in bijna alle talen hetzelfde heet. Het werd Winnie Winnie in de uitvoering van Bertie Curtis. MUZIEK

Why Don't You Believe Me is vanaf 1952 door heel wat bekende artiesten op de plaat gezet, zoals Patti Page, Brenda Lee en Vic Damone. Uit die vele opnames koos ik de versie van Bobby Vinton uit 1968 van het album I Love How You Love Me. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin alle titels met een W begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Whispering door de Living Strings uit 1963. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt

0: Boog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, goedenavond. Welkom bij De Notenkraker. Tot 8 uur zijn we bij u met heel veel mooie muziek. De techniek wordt gedaan door Herman. Mijn naam is Drees. En we beginnen met Nikos Ignadiadis, De Beginning.

Ja, waar kan je nou beter mee beginnen als met die beginning van Nikos Ignadiadis? Luisteraars, als u aan tafel zit, wensen wij u natuurlijk smakelijk eten. En wij gaan verder met twee nummers van Amália Rodrigues. En dat is een Portugese fado-zangeres. Het eerste nummer wat ze zingt, Coimbra.

Ja, hij kreeg ook nog een beetje applaus, maar dat draait Herman maar even weg, want daar zitten we niet op te wachten natuurlijk, want we willen muziek horen. En muziek, dat krijgt u te horen door Jean-Claude Borelli, African Beat.

African Beat, gespeeld door de trompetist Jean-Claude Borelli. We gaan nu luisteren naar de Urker zangers en zij zingen Bless This House.

Samile Chanson, gezongen door de Chapel Singers en Marie-Cécile Moerdijk. Het volgende nummer kunt u allemaal meezingen. Het is het Slavenkoor uit Nabucco en het wordt gezongen door de Maastrichter Staar.

Dat, is de, pardon, dat was de Maastrichter Staar met het Slavenkoor. Het volgende is een wiegeliedje en dat zingt Perry Rose en het is getiteld Mother is Singing.

Dat was Perry Rose met Mother is Singing. London Symphony Orchestra gaat voor ons spelen de romance Melodie in F.

Dat waren Madeline Bell en Gordon Neville met Coming Home. Van de CD Free the Spirit hoort u One Moment in Time.

One Moment in Time. En tot aan het nieuws kunt u nog luisteren naar Laurens van Rooyen met Somewhere. En na het nieuws zijn we graag nog een uurtje bij u terug.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad.

0: Een Ierlands dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, welkom bij het tweede deel van de Notenkraker. Tot 8 uur zijn we bij u. En we hebben nog heel veel moois onder de pet, zeggen we dan maar. We begonnen met de Fischerkoren met het stokoude liedje over Lili Marleen. En stokoud, nou, de jaren 30, 1930, toen is dat geschreven. En heel veel mensen hebben dat opgenomen op plaat en cd en noem maar op. En wij vonden deze versie wel een keer leuk. Pro Musica, daar gaan we mee verder. Edelweiss.

Dat was Pro Musica met Edelweiss. We gaan verder met het Westlands mannenkoor. Schön ist die Jugend.

Dat was het Westlands mannenkoor met Schön is die Jugend. Mijn moeder zei altijd, jeugd is een ziekte die helaas heel gauw voorbij gaat. Ja, een waarheid als een koe natuurlijk. Maar dit nummer was ook wel erg leuk om naar te luisteren. En ik denk dat heel veel mensen een beetje heen en weer hebben zitten wiebelen en meegezongen. Tenminste hier, als ik hier zo rondkeek, ja, gebeurde dat hier ook. Maar we gaan nu verder weer met Richard Clayderman. Ballade Pour Adeline.

Morning Mood door Bertien Stenberg. Katwijks kustelijk mannenkoor jubilate. Donkelrood rozen breng ik, schöne vrouw.

Toch een leuk liedje voor de zondagavond. Dunkelrote rozen, bring ich schöne Frau. En dat werd gezongen door het christelijk mannenkoor Jubilate. Ivan Rebrov, La Montanara.

La Montanara door Ivan Reybrov gezongen. Zometeen heb ik nog een nummer van Ivan Reybrov, maar we gaan eerst luisteren naar Johnny Pearson met Killing Me Softly with His Song.

Ivan Rebrov, Ademklokken. Niemand kan dat zoals hij. Ik heb dit nummer al door heel veel artiesten ook horen zingen. Maar dit is altijd heel speciaal. Gelukkig dat we nog van zijn stem kunnen genieten. Want hij is natuurlijk niet meer onder ons. Maar dit zijn toch wel juweeltjes. Francis Goya, daar gaan we ook naar luisteren. Chanson anoniem.

Francis Goya, de virtuoze gitarist. Ik weet niet of hij uit België komt uit of Frankrijk. Een van die twee, maar het maakt niet zoveel uit. Wij kunnen wel van zijn muziek genieten. Chanson Anoniem was het nummer wat hij speelde. Louis van Dijk, daar kunnen we ook van genieten. Dat is een pianist. The Windmills of Your Mind.

The Windmills of Your Mind, gespeeld door Louis van Dijk. En naar de muziek van Louis van Dijk gaan we luisteren naar muziek van Mendelssohn. Andante uit vioolconcert in E mineur.

Vicky Brown en Tommy Corbuck met Night of Love. En het laatste nummer van de cd Melodias del Corazon hoort u El Condor Pasa. Ik neem afscheid van u. Namens Herman wens ik u een hele fijne week toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk luistert u volgende week zondag om 6 uur weer naar de Notenkraker. Dag allemaal.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd

Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Hans Boot. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliesten. Evangelie, blijde boodschap. Als ik om mij heen kijk, zijn er veel kerken in ons land. Hoe kijkt men naar ons? Uitgeblust of staan we in brand? Op het Pinksterfeest daalde de Heilige Geest op aarde neer. Maar soms merk ik hier zo weinig van, Heer. Laten wij het vreugdevuur delen met de mensen om ons heen. Want wij houden het evangeliewoord niet voor ons alleen. Heilige Geest, kom in mijn leven en ik wil u vragen, help mij om samen met u het evangelie uit te dragen.

Alleen, Heer, u willen wij loven. U die zoveel wonderen hebt gedaan en de wereld nog laat voortbestaan, niets gaat uw grootheid te boven. Wij loven en prijzen uw naam, o God, want u hebt de aarde voortgebracht.

De natuur, met al zijn praal en pracht, u blijft steeds betrokken bij ons lot. Laten we lofliederen zingen voor hem, die heerst over alle landen en tijden. Mogen alle schepselen zich verblijden en met ontzag luisteren naar zijn stem.

veilig in de armen van Jezus. Veilig aan zijn vaderhart. Daar mag ik in vrede wonen, na alle aardse smart. Veilig in de armen van Jezus. Veilig wonen in zijn huis. Na alle aardse zorgen, kom ik veilig bij hem thuis. Daar mag ik wandelen met Jezus. Door de straten van geluk en vrede. Aan zijn hand ben ik veilig en ga ik rustig met hem mee. Hij leidt mij langs gouden wegen, waar de levensstroom ontspringt. Hij leidt mij aan de koele wateren, waar het engelenkoor al zingt. Vol verlangen treed ik nader, om te juichen voor zijn troon, om te zingen van genade, mijn geschonken door Gods Zoon. Dan zie ik mijn heiland stralen. Hij kijkt vol liefde op mij neer. Mijn kind, zegt hij, jij mag voor eeuwig wonen in het huis van God je Heer.

Er is bij ons hier een groot verlangen in ons hart naar uw grote morgen, Heer, dat wij u als koning gaan ontvangen op de gloriedag van uw wederkeer. U zult komen met de hemelwolken aan het hoofd van de hemelse legermacht, Heer der Heren, gezien door de volkeren, in al uw heerlijkheid en macht en kracht. Gij wordt genoemd, getrouw en waarachtig. Uw ogen zijn als een gouden vuurvlam. Gij zijt het woord van God en almachtig, de gekroonde koning uit Juda's stam. Gij draagt de kroon. Daar staat opgeschreven, koningen der koningen, Heer der Heren. Gij zijt de Heer in het eeuwige leven, hemel en aarde zullen u blij eren.

Ik hoorde de roepstem van de Heere der Heren. Hij riep mij te komen en te worden zijn kind, om alles te geven wat mij vasthield in het leven, verdriet en boosheid. Hij wou worden mijn vriend. Ik heb die stap naar hem toegenomen, kon niet meer verder op die heilloze weg, die weg van bitterheid, boosheid, ellende. Dus heb ik mijn leven in zijn handen gelegd. Tot Jezus terugkomt, voel ik mij gedragen. Gedragen op vleugels, door moeite en strijd. Ik weet dat Gods geest mijn leven gevormd heeft. Voor mij geen verzinsel, maar pure realiteit. Dankbaarheid vloeit uit mijn hart naar buiten. Ik voel mij krachtig door de Heilige Geest. Ben met de Vader en de Zoon verbonden, mag mij verheugen op een koninklijk feest.

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Vandaag mag ik weer met hem leven. Mijn geheel aan hem toevertrouwen. Ik weet dat hij mij draagt en bewaakt. Dit is de dag die ik blij mag begroeten. Elke morgen en elke dag is nieuw, waarin ik leven mag uit Gods hand en mijn medemensen mag ontmoeten. Dit is de dag die God mij wil geven, die ik als een geschenk mag ontvangen om deze dag weer nuttig te besteden en opnieuw in gezondheid mag beleven. Aan het einde van deze dag gekomen, mag ik God danken voor al het goede en dat hij mij deze dag weer nabij was bij alle dingen die ik heb ondernomen.

Van u is de dag en de nacht. De zon hebt u een vaste plek gegeven. Zonder deze warmtebron is niet te leven. U hebt dit alles in uw wijsheid bedacht. De maan en sterren zijn van uw hand. Het is een groot wonder in onze ogen dat we dit alles aanschouwen mogen. We kunnen er niet bij met ons verstand. O grote God, van u zijn alle dingen. U hebt de hemel en aarde voortgebracht. De ganse schepping met praal en pracht. Hoe kunnen wij uw grote naam bezingen? Dank Heer voor al het goede ons gegeven. Van u zijn ook de vele zegeningen, waarmee u ons steeds wilt omringen. Geef dat wij ook naar uw wil mogen leven.

Dient God met eerbied en ontzag, dan zie je wat je in hem vermag. Hij is de schepper aller dingen, zijn kinderen gaan daarvan zingen. Door Gods grootheid en zijn luister leeft zijn kind nooit in het duister. Alleen door ongehoorzaamheid ontstaat verdriet en eenzaamheid. Zijn zoon is daarvoor gekomen. Die verlost ons. Door het geven van zijn leven heeft hij de eeuwigheid gegeven. O God, behoed ons, bescherm ons en ga met ons mee. Red een ieder, zodat wij u van harte zingen en juichen.

Jezus is het ware licht, geeft ons liefde, vrede, leven. Boze is voor hem gezwicht, zonden zijn door hem vergeven. Jezus' liefde is zo groot, Jezus' redder in de nood. Jezus onze grootste vriend, straks voor eeuwig met hem leven. Nooit geen pijn meer en verdriet, grote blijdschap ons gegeven. Altijd zingend bij hem zijn, nooit geen zonde meer en pijn.

Geef u als koning recht in het hart. Bewaar ons, dat wij niet leven als verdrukte. Wees ons nabij, in vreugde en in smart, zoals u steeds uit nood de vaderen ontrukte. Regeer de aarde met een vaste koninklijke hand en laat wie groot lijkt dankbaar voor u knielen. Leef dan als koning diep in mij, mooier dan goud, dat rijke pronken laat op deze aarde, dat ook hun machtswoord zich in uw lof aan u bewaarde. Wij loven alle de God van Israël. Wie oud of jong is, zal tot grote vreugd alleen zijn woorden spreken. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De wereld hoort het gezang. Amen, ja, amen.

Maranatha, ik bid u, Heer, kom spoedig weer. Met engelen, Heer, gij maakt de keer. Gij slaat de boze neer, die bracht ons alle zeer. Bij u die ik vereer, zijn er geen tranen meer. Dan wordt het als wel eer in Edens hof, met eer, wandelen met u, o Heer. Dit is wat ik begeer. O Heer, kom spoedig weer, naar u verlangt mijn hart zeer.

bidden met open handen, de handen gestrekt tot God, hem danken voor al het goede, even weg van het aards genot. Lofprijs voor zegeningen, vol liefde en dankbaarheid, stilstaan bij Jezus' handen, weg van de realiteit. Biddend de handen geheven, een rechtstreeks contact met hem, handen gelegd in de zijne, in stilte horen zijn stem. Gebed en overdenking, door Jezus geïnspireerd, net als hem biddend volharden, zoals zijn woord het ons leert.

Dank voor het luisteren. Technicus Hans Boot en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Cantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij ons programma Op de Drempel van de Zondag. Gerrit Zetsema verzorgt vandaag de techniek en Ricky Schuurman de samenstelling en presentatie. Op deze zondag in de zomer beginnen we met Psalm 146, vers 1, 3 en 8. Prijs den Heer met blijde galmen. Het wordt gezongen op een andere

Vandaag houdt dominee A. Vonk Noordegraaf uit Putten de meditatie. Hij leest uit de Bijbel Matteüs 13, vers 44 tot en met 46. Het thema van de meditatie is Gevonden voordat ik zocht. Over die zoekende liefde van de Heere wordt gezongen in het volgende lied. Zijn liefde zocht mij teder.

Door genade ben ik een kind van God. Zo klonk het in het refrein. Van die genade zingt ook Psalm 103. We worden opgeroepen om Hem te loven, die al wat wij hebben misdreven, hoeveel het ook is, genadig wil vergeven. God doet de zonde weg, zover als het west verwijderd is van het oosten. Hij doet dat om onze ziel te troosten.

Het volgende lied zingt ook over troost en genade. Als zeer een woord weer klinkt met macht, wordt aan het volk dat hem verwacht de ware troost gegeven. Zo leven wij om Christus wil, te allen tijd gerust en stil, alleen van zijn genade. Lied 245 uit Weerklank, waar God de Heer zijn schreden zet.

Ook het volgende lied zingt over die genade van God. Onverdiend, doordat Jezus de zondenlast droeg. Door die genade brengt hij ieder die hem vond en door hem gevonden is, veilig thuis.

Dominee Vonk Noordegraaf leest met ons Matteüs 13, vers 44 tot en met 46. Hij houdt de meditatie met als thema Gevonden voordat ik zocht. Daarna wordt Psalm 52, vers 7 gezongen. Nu luisteren we eerst naar weerklank 423. Dank, dank nu allen God.

Beste mensen, graag wil ik met u twee korte gelijkenissen lezen. Beide staan in Matteüs 13, de versen 44 tot en met 46. En in dat hoofdstuk lezen we de gelijkenis van de schat in de akker en de gelijkenis van de parel van grote waarde. Matteüs 13, vers 44, 45 en 46. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Met u wil ik graag enkele minuten over de tweede gelijkenis nadenken. Die gelijkenis van de parel van grote waarde. En het thema is gevonden voordat ik zocht. De gelijkenis, het verhaal dat Jezus vertelt, gaat over iemand, een koopman, die op zoek is naar mooie parels. En let op, als hij er een vindt, dan verkoopt hij die mooie parel niet aan iemand anders, om er winst mee te maken, of om eraan te verdienen, nee. Deze man houdt van mooie parels en als hij er een vindt, heel mooi en ook heel duur, verkoopt hij alles wat hij heeft om die ene mooie parel van grote waarde te kopen en, heel belangrijk, te houden. Wat wil Jezus zijn luisteraars en ons op deze zondag met dit verhaal vertellen? Nou, sommige uitleggers lezen in deze gelijkenis het beeld van een mens die zoekt en een parel van grote waarde, dat is de Heer Jezus, vindt. Andere uitleggers, en die lijn volg ik vandaag ook, denken dat het in deze gelijkenis juist gaat over de Heer Jezus, die op zoek is naar een parel van grote waarde. Dat is een mens. En als hij die vindt, verkoopt hij alles wat hij heeft. Maar, ik zei het net al, die parel is een mens. Is dat dan die parel? Nou, wilt u even met mij meedenken? Ik lees over een parel, één parel. Het staat er in het enkelvoud. Wellicht moeten we als eerste denken aan het volk Israël, Gods oogappel. Het Oude Testament spreekt immers vaak over de liefde van God voor zijn volk. Terwijl dit volk echt niet zo bijzonder was. En zo vaak bij God wegliep. Maar met dit volk, met Abraham, Isaac en Jacob, heeft de Heer een verbond gesloten. En uit dit volk zou eeuwen later de Messias, de Verlosser, geboren worden. Hij zou zijn volk, staat in Matteüs 1, hij zou zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar in de jaren dat de Messias, dat Jezus op aarde is er van de liefde van dat volk naar de Messias toe, naar Jezus toe, maar weinig te merken. Van hun liefde tot hem. De meesten moesten niets van hem hebben. Ze verachten Jezus. En zo kwamen langzaam maar zeker ook mensen buiten Israël in beeld. Vanaf Pinksteren en verder. En zo ontstaat uit die ene parel Israël een schat met vele parels. Tot in putten en omgeving toe. Want zijn huis moet vol worden. En zo mogen ook wij delen in het verbond dat de Heer ooit sloot met Abraham, Isaac en Jacob. Vandaag is Jezus dan ook op zoek naar mensen in putten en omgeving? Nee, een mooie parels van grote waarde gaat hij niet vinden. Die zijn er niet. Romeinen 3 schrijft erover, daar staat het zwart op wit. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. En dat zou zo blijven. Als God in de hemel niet alles zou geven,
wat hij geven kon. Zijn zoon Jezus. Hij was het immers die de heerlijkheid van het huis van zijn vader achter zich liet om mens onder de mensen te worden. Om de zondeschuld van mensen, van in de zonde gevallen parels, te dragen en voor hen eeuwig leven te bewerkstelligen. Om stil van te worden, toch? Jezus als de koopman verkocht alle heerlijkheid en alle glorie die hij had. En zo kon hij zondaren kopen, vrijkopen. Hij betaalde de hoogst denkbare prijs voor hen die hij vond en nog zal vinden. Hij gaf alles om de vrede tussen God en mens te tekenen. Waarmee? Dat weet u. Met zijn verbroken lichaam. Met zijn vergoten bloed. Volgelingen van Jezus zijn dan ook duur gekocht. En vanwege die hoge prijs is een gevonden mens waardevol in Gods ogen. Het is omdat hij die waarde gaf door de prijs die hij ervoor betaalde aan het kruis. Alleen zo kan ik een parel van grote waarde zijn. De grote vraag is, ben ik zo'n parel? En als ik zo'n parel ben, leef ik daar dan ook naar? Waarom ik dat vraag? Nou, als ik door hem gevonden ben, heeft dat gevolgen voor mijn leven van elke dag. Niet omdat het moet, gelukkig niet, maar omdat ik van hem heb leren houden. En niets liever wil dan dat. En dat geeft, met vallen en opstaan, dat is waar, een leven dicht bij de heiland. Ja toch? Jezus als de koopman is op zoek. Heeft hij u al gevonden? Heeft u zich laten vinden? Ik weet ook wel, een parel gaat van zichzelf niet naar een koopman toe. Maar wij zijn dan ook meer dan een parel. Wij zijn mensen. En daarom de oproep, loop niet, dat doen we van huis uit wel, maar loop niet bij hem vandaan, maar loop hem in de armen. En laat dat het wonder van uw leven zijn, of worden, dat hij uw schat is. En u zijn parel. Heb hem lief, omdat hij u eerst heeft lief gehad. Misschien vindt u dit moeilijke woorden, want u ervaart het sterk, ik kan, ik wil mijzelf niet gewonnen geven. Of u voelt zich, en dat is terecht, geen parel. En dan helemaal geen parel van grote waarde. Weet dan dat uw waarde niet in uzelf ligt, maar in de prijs die de Zoon van God aan het kruis heeft betaald. En weet intussen ook dat hij naar u op zoek is, elke dag in de week. En in het bijzonder op zondag zaait hij het zaad van het evangelie. En dat doet hij telkens weer ruim en royaal, uitnodigend en liefdevol. Loop hem dan ook biddend in de armen. En laat u zalig maken door hem die 20 eeuwen geleden opgewekt is uit de dood. Waardoor mensen als wij kunnen worden vrijgekocht. Alleen zo, als we dat doen, hem biddend in de armen lopen, ons zalig laten maken, alleen zo kunnen wij de 3-enige God aan het einde van de aardse tijden ontmoeten. En als u al weet van dat leven met hem, van het vinden en gevonden worden, vertel dat dan aan de ander. Iemand die u vandaag misschien nog wel spreekt, en anders morgen. En laten wij zo met elkaar
God prijzen en loven tot in eeuwigheid. God loven, dat is goede woorden over hem, tegen hem en tegen anderen zeggen, tot eer van de Vader, de Zoon en de Geest. Halleluja. Amen.

Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Kinderen zingen verder over die goede naam. Heerlijk is uw naam. Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam.

Wij zijn arme zondaars, bedelaars, onrein, die in zonde ontvangen en geboren zijn. Als de Heer Jezus ons niet had opgezocht en vrijgekocht, waren wij verloren. Lof zij u, Heer Jezus, die in grote nood, eenzaam en verlaten stierf de bittere dood. Leid ons, arme zondaars, o Heer, ter zaligheid. Gezang 175 uit het liedboek.

Jezus betaalde met zijn leven. Er zit niets van ons bij. Leef ik daaruit en daarnaar, dicht bij hem, dagelijks hem en zijn koninkrijk zoekend, zoals hij ons geboden heeft?

Het koninkrijk is van God. Hij heeft kracht. Hij kan en wil ons helpen. Hij verhoort ons gebed om Jezus' wil en leidt en troost ons door zijn geest. Daarom voor hem alle lof in eeuwigheid.

Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid.

Gezang 327 uit het liedboek is een gebed of de Heer Jezus zijn lichtend gelaat naar ons toe wenden wil. En of de Geest die in de waarheid leidt onze gids mag zijn, zodat we gericht zijn op God en zijn lof zingen.

Als laatste lied het mooie gezang Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheen heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen.

Gerrit Setsema en Ricky Schuurman groeten u hartelijk. We wensen u een goede week in de nabijheid van God en sluiten af met een muzikale bewerking van Alle Roem is Uitgesloten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Gospel Light, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek voor de late avond. Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Laten we het eens over bidden hebben. Hoe zit dat? Ben je iemand die veel en makkelijk bidt? Of is het iets wat er vaak bij inschiet? Het kan zomaar ineens een vraag zijn. Welke plek heeft bidden eigenlijk in mijn leven? Doe ik dat ergens tussendoor of maak ik er bewust tijd voor? Met een druk leven en een volle agenda staat bidden vaak onderaan dat lange lijstje van alles wat je nog moet doen. Overdag lukt het niet en 's avonds lig je in bed en dan denk je, hè, daar ben ik weer niet aan toegekomen. En op zijn best doe je dan nog een snel gebedje en zo val je in slaap. Het kan ook zijn dat je het gewoon moeilijk vindt om te bidden, of zelfs aan het nut ervan twijfelt. Bidden is dan ook iets heel bijzonders. Het contact maken met God. Hem bewust willen opzoeken. Het is geen moeten met een lijstje wat je af moet vinken. Bidden is in gesprek zijn met God. In Gods aanwezigheid willen en ook mogen zijn. Bidden is ook tot rust komen bij je maker. En dan komt vanzelf de behoefte om te praten. Om de dingen uit jouw leven te delen met hem. Dingen te vragen, maar zeker ook om hem te bedanken. Bidden is dus niet iets wat gebonden is aan regels, aan moeten, maar het is meer recht uit je hart graag willen. Bidden kan ook een levenshouding zijn. Je mag en kunt de Heere op elk moment in de doordeweekse dagen en in het weekend 24/7 achter de strijkplank, op de fiets en ook achter het stuur vertellen waar je mee bezig bent, waar je op hoopt en vragen om zijn leiding. Bidden is de adem van je ziel, wordt ook wel eens gezegd. Het contact met je maker. En dus is bidden van levensbelang.

0: Meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Caspar Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyamiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard